U luistert naar de cd Atahualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van Roberto Aucel. Het pareltje uit de platenkast van Jopie Jonkers. Over het zojuist gedraaide nummer vertelt ze een chacarera, mijn absoluut favoriete stuk van deze cd. Een zalig ritme dat nooit verveelt. Roberto Aucel heeft er een magnifieke bewerking van gemaakt, met veel onverwachte variaties in de harmonieën. Het afgelopen jaar ben ik in Nederland naar een concert van hem geweest. Ook live is hij ongelooflijk en tegelijkertijd heel bescheiden. Na afloop heb ik hem kort gesproken en vroeg hem of hij ook andere cd's bij zich had om te verkopen. Die was hij vergeten. Ja, verstrooide muzikant. Hier een tweede blok van 5 nummers met muziek van de cd. De titels en de bijbehorende informatie kunt u terugvinden op onze website concertzender.nl.

In deze discover stond de cd Atualpa Yupanqui, La Paloma Enamorada van de gitarist Roberta Aucel centraal. Het is een meesterwerk, volgens de Eindhovense zangeres, harpiste Jopie Jonkers. We begonnen deze uitzending met een introductie van Jonkers als zangeres. We sluiten af met een track uit diezelfde cd, Palomita Viagra. Ditmaal staat de spotlight op Jopie Jonkers als harpiste. De volledige speellijst vindt u terug op concertzender.nl. En Jopie Jonkers heeft zelf ook een site, jopiejonkers.com. Deze discover werd samengesteld door Marius Roeting.

0: U luistert naar het programma van de Concertzender met in het komend uur Discover. Iedereen heeft in zijn platen- of cd-kast wel zo'n LP of schijf staan waarover hij zich verbaast dat zo weinig mensen dit meesterwerk kennen. Het verborgen juweel in de platenkast, het ontbrekende pareltje uit de muziekgeschiedenis. In deze vernieuwde opzet van Discover duiken we telkens de platenkast in van een meer of minder bekende Nederlandse muziekliefhebber, een muzikant, organisator, journalist, kenner, noemt het maar op. We stoffen dat kroonjuweel af en u kunt er naar luisteren, voorzien van opmerkingen van de keuzeheer of keuzevrouw. En vandaag is dat Peter Koenen, muzikant, en hij was voorzitter van de Stichting Volksmuziek Nederland. En zijn mening was en is te lezen in enkele gespecialiseerde volksmuziekbladen en op fora. Peter Koenen koos voor Pete Seeger's Song of the USA. Voordat we aan het album toekomen, schetsen we Seeger met een aantal van zijn bekendste werken.
1: Have you heard of a ship called that good?

En dat waren een aantal nummers van Pete Seeger. U Turn, Turn, Turn. U herkende het waarschijnlijk wel. En Where Have All the Flowers Gone zat daarvoor. Dan even kijken. Onder meer het lied dus van de compaan Woody Guthrie. Heeft u ook gehoord. Het is een grote hit met de Weavers. En dus bekende eigen composities of bewerkingen. Peter Koenen zegt over zijn keuze LP Songs of the USA het volgende. Het betreft een concert in Engeland uit 1959. Ik kocht deze LP in december 1965, kort nadat de plaat uitkwam. Ik had als 17-jarige via de LP We Shall Overcome net Pete Seeger ontdekt. Maar Songs of the USA was een van de allereerste platen die ik kocht. Ik had zelf nog niet eens een pick-up, maar die hadden we wel op het internaat waar ik toen nog op zat. Het was ook de tijd van mijn kennismaking met de Amerikaanse folk die ik ijverig ging naspelen. Via Pete Seeger ontdekte ik Woody Guthrie en daarna nog heel veel meer. We gaan luisteren naar de kant A, integraal zelfs, van de LP Songs of the USA.

0: Een heel typisch Piet Seeger concert uit die tijd waarin hij al zijn kunnen tentoonspreidt. Fabuleus banjo-spel, traditionals, ook een paar van buiten de USA. Zijn prachtige 12-snarige gitaar met een soms diepe orgelklank en een paar eigen nummers. Zo karakteriseert Peter Koenen de LP Songs of the USA. Kant 2 begint met een mooie murder ballad, Pretty Polly, een van zijn eerste banjo-tunes die Seeger ooit leerde. De LP wordt besloten met The Bells of Rimini, de enige eigen compositie op deze plaat. En de tekst is van Welshman Idris Davies uit 1927. Het nummer is vaak gecoverd, onder meer door The Byrds. We gaan luisteren naar kant 2.
1: Well, see. First banjo tune almost I ever learned.

Soms moet je de weg of route letterlijk nemen, maar het kan ook een symbolische betekenis hebben, zoals in het net gehoorde Road van Nick Drake. Nog een drietal voorbeelden. De Britse singer-songwriter Kate Rushby trekt samen met je door moeilijke perioden en promoot optimisme. Daarna een filosofisch getint liedje van Maddie Pryor met ongeveer eenzelfde strekking. En de Schotse Karine Polwart neemt de zoektocht iets anders op en houdt ons een spiegel voor. Ben je werkelijk degene die je denkt te zijn en waarom zou je meer of minder zijn dan jij? Welke keuzes maak je en waarom? The Road als introspectie in Resolution Road.

0: Na de wat zware lading van de vorige songs sluiten we luchtig af. De Britse singer-songwriter Harvey Andrews kijkt met ironie terug op een 25-jarig jubileum als rondtrekkende en producerend muzikant. Gouden bergen werden beloofd, hij moest lang wachten, nog meer geduld hebben en ontdekt uiteindelijk dat roem, geld en aanzien niet alles zijn om toch met plezier je vak te kunnen uitoefenen. De volgende keer zoomen we wat verder in op de weg en bevinden we ons op straatniveau. Deze voorkeur werd samengesteld door Marius Roeting.
1: 25 years on the road, looking for that mother lode. I thought that it would be back in 1960.

Cartola, zo lekker. Minha, misschien hij heeft dat liedje voor zijn liefde geschreven. Dona Zica. We zijn dit programma begonnen met de Reis e Rainhas do Maracatu, met Pedro Luiz. En het volgende nummer, da Tulce dus, Milton Nascimento, met O Milagre dos Peixes.

0: Dat was een compositie van Milton Nascimento, Escravos de Jó, met Dom un Romão. In de jaren 70. Oh, deze man. Ja, best lekker. En we zijn geopend met A Profecia, Alcione, Amarron, de lagere stem. Wist jij dat zij ook trompet kon spelen? Ja, die kan trompet spelen. Alcione, A Profecia, was gaan noemen. En Dona Fia, we gaan dus wel echt zo'n beetje samba de roda-achtig. Met Júnior Ferreira, Dona Fia.
1: Pedrinho vai ser papai.
2: Quem vai ser papai?
1: Menina mulher da pele preta.
2: Menina mulher da pele preta.

Yeah. Gonzaguinha, de zoon van de grote Luiz Gonzaga, o rei de koning van Baião. En in het noemen, o que é o que é? Hij zegt, we moeten leven zonder dat we bang zijn om gelukkig te zijn. En dat heeft hij heel lang geleden geschreven en het klopt. We hebben deze set geopend met Menina Mulher da Pele Preta van Jorge Benjó, dat mooie meisje dame met haar zwarte hout. En daartussen hebben wij geluisterd naar Aldeia de Ogum met Joyce.

U heeft geluisterd naar het tweede deel van het concert van Rodrigo Leao met zijn cinema ensemble. Men maakte deze opname op 20 april 2011 in de Melkweg in Amsterdam. Opnametechnicus was Anton van Halderen en de producent Martijn Gomez. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Caroline Claire. Ik vermeld u nog, volledigheidshalve, dat u natuurlijk alle muziek, de titels, kunt terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En als u daar toch heen surft, dan moet u eens even kijken, alstublieft, naar de manier waarop u vriend kunt worden van de concertzender. Want wellicht weet u het al, de concertzender is een vrijwilligersorganisatie. Alle programmamakers en ook presentatoren en technici doen het vrijwillig, niet zielig. We doen dat met heel veel liefde. Maar we hebben ook uw steun nodig als vriend van de concertzender. En dat gaat op een hele eenvoudige manier. En hoe dat gaat, dat vindt u dus ook op onze website www.concertzender.nl. Join the club, zou ik willen zeggen.

Oh,

U werd afgestemd op de Concertzender. Vandaag in Concertzender Live hoort u het concert van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart. Dat plaatsvond op 7 december 2012 in het Tropentheater in Amsterdam. Het zijn geweldige Iraanse muzikanten. Het Tropentheater kondigde het concert als volgt aan. Muziek de meest abstracte der kunsten. Jazeker, maar muziek kan wel uitdrukken wat niet met woorden of beelden kan of mag worden gezegd. Het bejubelde album I Will Not Stand Alone van Kayan Kalor en Ali Bahrami Vart is een muzikaal ego-document van Kemanche-speler Kalor. Dat is een knieviool die als vijand van het Iranese regime jarenlang in eenzaamheid doorbracht. De klankkleur van het album en dit concert zijn dan ook erg donker, melancholiek en klagelijk, want Kalor speelt op de voor hem ontworpen shakaman, een knieviool dus, die een diepe, ja, een beetje cello-achtige klank heeft. Ook Vart bespeelt niet zo'n gewone santoer, het Persische hakkenbord, maar een bas-santoer. Het programma bestaat uit melodieën uit de Koerdische en klassiek-Persische traditie en een aantal nieuwe composities. Het concert is zonder onderbrekingen als één blok door de concertzender opgenomen, te beginnen met I Will Not Stand Alone. Daarna hoort u Between the Heavens and Me. En het eindigt met I Will Not Stand Alone. I Will Not Stand Alone. Laat u betoveren door Kayan Kalor op shakaman en Ali Bahrami Vart op bas-santoer in dit prachtige concert.

U hoorde het Tsjechische duo Tara Fuki met een viertal nummers van hun meest recente cd getiteld Sense. Achterin volgens Sperdo Snow, dan het titelnummer Sense, daarna Slova en tot slot Mooie Sardusko. Een ander oorspronkelijk geluid komt van Raduzo. Ze werd ontdekt als straatmuzikant en ergens klinkt dat nog steeds door in haar scherpe en directe stijl. De accordeon is duidelijk haar favoriete instrument, maar de laatste jaren is haar instrumentatie diverser en ook spannender geworden. Van haar cd Primne Stju, Steun mij, die verscheen in 2003, draaien we vier nummers. Achterin volgens Svone, Studene, Nohu, Polosme en de melancholieke wals Ad neni mi lito.

In 2005 bracht Raduza een nieuwe cd uit die net als de vorige in Tsjechië goed werd ontvangen. Van deze cd, getiteld Veori, dat in de bergen betekent, hoort u een drietal nummers. Na de twee balladen David en Ted Xis Spis draaien we het korte Una Cartolina. In dit, in het Italiaans gezongen lied, horen we nog duidelijk iets terug van Raduza's verleden als straatmuzikante.

Ook in deze aflevering over de alternatieve en door folk geïnspireerde Tsjechische muziek zien, kunnen we niet heen om Iva Bitova en haar muzikale vriendenkring. Bitova is evengoed thuis in het klassiek idiom als in dat van de volksmuziek en de experimentele muziek. Ze werkte samen met het Nederlands Blazersensemble, waarmee ze ook een cd opnam, en componeerde muziek voor klassieke bezetting. Daarnaast is ze een gedreven pleitbezorgster van het werk van Leos Janáček en de Slovaakse componist Vladimír Godár. U hoort nu een compilatie van haar werk, waaruit de diversiteit van haar belangstelling goed blijkt. De gemeenschappelijke noemer van die belangstelling is echter altijd duidelijk: de muziek waarmee ze in Tsjechië is opgegroeid. U luistert allereerst naar Bitova als interpretator van klassieke, door volksmuziek geïnspireerde componisten. Het uiterst korte liedje Vaarwel mijn lief van Leos Janáček wordt gevolgd door het lange werk Stála matka van Vladimír Godár. In het eerste nummer wordt Bitova begeleid door het Skampa-kwartet en in het tweede hoort u haar samen met het gezelschap Solamente Naturali. Na beide nummers twee composities van Bitova zelf, ditmaal uitgevoerd door anderen. Allereerst Hobor en vervolgens Vezemi Nerane, beide gespeeld door het duo Bart Schneeman en Daniel Reiskin.

U luistert naar Mariama, een programma met Afrikaanse muziek van de Concertzender. En zojuist hoort u een aantal nummers van het album Zane Diabaté Ele Superjata Band live, opgenomen in de Melkweg in Amsterdam. Na al dit gitaargeweld hoort u nu tot slot nog Mangoya, een traditioneel Bambara-nummer, gezongen door Alou Fane en Flani Daouda Sangare. De liedzanger en stemmen van de Superjata Band, die ook beide helaas al overleden zijn. Ik vertel u nog dat de speellijst van dit programma is terug te vinden op www.concertzender.nl. En reacties op dit programma kunt u natuurlijk sturen naar mariama@concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld voor de Concertzender door Rick de Jalle.

0: Dit is de Concertzender Live met een eigen opname van Wereldmuziek. Het programma werd samengesteld door Carolien Kleijren. Op het Houtfestival in Haarlem, dat het jaar werd gehouden op zondag 16 juni, heeft de Concertzender een aantal concerten opgenomen. Het festival is eigenlijk een hedendaags, gratis en daardoor laagdrempelig openluchtfestival in Haarlem met een sterke mondiale component in de programmering. Als eerste concert zenden wij de Utrechtse trompetiste Maite Hontele uit. Maite Hontele is geboren in Utrecht en groeide op met muziek. Thuis werd voornamelijk salsa en son gedraaid. Maite Hontele raakte als jong meisje verslingerd aan deze warme Zuid-Amerikaanse klanken. En zij ging Latin en jazz studeren aan het Rotterdams Conservatorium. Na afsluiting van haar studie ging ze op tournee met Musica Cubana, oftewel Buena Vista Social Club. Ze woont tegenwoordig zelfs in Colombia en is een verrassende verschijning in de salsa-wereld die van oudsher gedomineerd wordt door mannen. Ze heeft daar grote bekendheid en op straat wordt zij door haar blonde verschijning overal herkend. Met haar band speelt ze een mix van Colombiaanse folklore, salsa en Latin jazz. Haar band bestaat uit bekende namen uit de Nederlandse Latin scene, waaronder percussionist Gerardo Ronsales en pianist Mark Bishop. Hiermee speelt ze een mix van Colombiaanse salsa en Latin jazz. De samenstelling van de band is als volgt. Maite Hontele trompet, Jumaria Grijt zang, Mark Bishop piano, Gerardo Ronsales congas, Daniel Handveld timbales, Elena González pisonero dwarsfluit en coro, Mick Pauwe babybas en Jacques-Luc van Enenburg bongo. Maite kondigt zelf haar nummers aan en legt uit welke ritmes zij gebruikt. U hoort achtereenvolgens Ahora sí, Juanita Bonita, Que Bonito, maar allereerst Conqueen.
1: Dames en heren, mag ik voor jullie een warm applaus voor Maite Hontele! Vamos!

Jo Maria Grijt op zang. En nog een applaus voor Mark Bichot op piano. Zojuist een solo. Vandaag presenteren wij onder andere ook mijn nieuwe album Degam Yassi. En daar spelen we dus ook een aantal stukken van, of eigenlijk juist heel veel stukken. En het volgende stuk is Juanita Bonita, eigenlijk een soort van cumbia uit Colombia, maar daar noemen ze het chucu chucu. We gaan even laten horen hoe je dat opbouwt, zo'n chucu chucu. Dus komt eerst de piano. Ja, doe maar mee. Pa, pa, pa. Met de bas erbij krijg je al meer zin om te dansen. Steeds een beetje vrijblijvend. Dus met timbales wordt het al wat meer.

0: Qué bonito es el amor. Geschreven door Juancho Valencia. Eigenlijk alle stukken van mijn albums, nou ja, bijna allemaal, zijn geschreven door Juancho Valencia. Mijn vriend. En dat is natuurlijk een fijne combinatie. Hij weet precies wat ik leuk vind. En schrijft op maat. Weet ook precies wat ik aan kan met die trompet. Dus meestal moet het dan goed gaan. We gaan door met een cha-cha-cha. Traigo el cha-cha-cha.
1: Dit is Concert Sander Live met een eigen opname van het optreden van Maite Hontelé dat zich gaf tijdens het Houtfestival van Haarlem dit jaar. Haar sound laat zich kenmerken door invloeden uit de Colombiaanse, folklore, salsa en Latin jazz. Zelf noemt ze het de new sound of old school salsa. Het afgelopen jaar speelde ze onder meer samen met Ruben Blades, Yuri Buenaventura, Isaac Delgado en Oscar de Leon. De meeste nummers die ze tijdens dit concert speelt zijn van componist en haar vriend Juanjo Valenci. Ze speelt onder andere een aantal nummers van haar laatste cd Déjame Así. De volgende songs zijn Que Mujacoy, Déjame Así en Yo No Sé. Voorafgaand hoort u Cha-Cha-Cha.

Goed, dit is het op één na makkelijkste koordje van vandaag. Nee. Het is het makkelijkste koordje, echt waar. Eigenlijk. Het gaat als volgt. Wij zingen Que Muchacho. En die helft zingt E-E-E. En de andere helft zingt A-A-A.

0: even erbij klappen. Ik denk dat het helpt. Ja. Oké, dus wij gaan met de band koortje zingen. Die helft EEE, die helft AAA. En als die helft harder is dan die helft, ja, dat is vervelend. Dus ik zou gewoon hard je best doen, dan komt het goed. 1, 2, 3.
1: Que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho, que muchacho.
0: Oké, perfect. Super, maar het kan nog veel spectaculairder. Het Houtfestival is echt een te gek festival. Ik weet niet, is er vandaag concurrentie op een ander festival of niet? Ik wil dat het zo hard wordt dat de concurrentie denkt dat ze het hebben verloren. Dus klappen, heel hard zingen

Dank jullie wel, Haarlem. Te gek. Dit is overduidelijk het leukste festival. Ja, precies. Titelstuk van de nieuwe cd is Déjame así. Zoiets als Laat me. Het is een song cubano. Het is een beetje melancholisch. Ik wil ook eventjes nog een huishoudelijke mededeling doen. Want we hebben dus een cd. Dat is de derde al. En we zijn dus nu op tour om die in Nederland te presenteren. Déjame así heet die. En hij is hier te koop. Zometeen hier aan de zijkant. Dan gaan we wat tafeltjes staan. En dan sta ik daar met mijn broer, mijn PA. Dus daar is hij verkrijgbaar. En steun de onafhankelijke muzikant, zou ik zeggen.

De klaarstroch is tegenwoordig geaccepteerd als volwaardig instrument. Tot enkele decennia terug werd het als onvolwaardig studie-instrument voor de grote pedaalharp beschouwd. De Verenigde Staten kent geen harptraditie, maar kent wel enkele uitstekende spelers. Ik noemde eerder al Anne Heyman. Uit Canada is Lorena McKennett bekend. Deborah Hanson Conant is een jazzmuzikante die de harp als hoofdinstrument gebruikt. Ze maakte ook een album met Keltische harp, waarop ze freakt op een wel heel bekend lied. Terug naar Europa voor enkele typische harpvormen. Zo speelt Tom Daum op de Bayerische harfe, een enkelrijharp, vergelijkbaar met de klaarstroch. Uschi Laar gebruikt de Tiroler harp, qua grootte vergelijkbaar met de pedaalharp, maar dan zonder pedalen.

De volksmuziekgroep Los Paraguayos maakte de Zuid-Amerikaanse harp populair. Elk land kent wel zijn eigen varianten en aanpassingen, maar de basis van het instrument is telkens hetzelfde en gebaseerd op de harpen die de Spaanse veroveraars introduceerden. Het is een licht en hoog instrument en de bespanning van de snaren is lichter dan die van bijvoorbeeld de klaarshok. Drie voorbeelden laten we horen. De Belg Jacques van der Velde, onze eigen Joppe Jonkers en de Paraguayaan Nicolas Caballero, respectievelijk op de Venezolaanse en de Paraguayaanse harp.

Kentje Baai wemelt van woorden als noodlot, branden en pijn. En vaak gaan de teksten over onmogelijke liefdes, maar ook over het noodlot van de armoede. Het laatste nummer, Batsin Bu Jinja, Verdoem deze wereld, vertaald, kan als aanklacht op het kwaad in de wereld beluisterd worden. Kentje Baai zingt, alles is zwart, waar is de menselijkheid? En als een drama en pathos is het nummer 1 van de soundtracks van de donkere en bloedige jaren 70. We sluiten af met een van de meest politieke soundtracks van het decennium, Bir Majij. 1 mei betekent dat in het Nederlands en de referentie naar de Internationale Dag van de Arbeid is duidelijk. In Turkije had dit nummer uit 1977 extra veel betekenis, omdat de 1 mei-viering van 1976 was uitgelopen op een bloedbad onder de arbeiders. Muzikaal is het niet heel bijzonder, maar qua zeggingskracht en politieke lading is het exemplarisch voor dit explosieve en revolutionaire decennium in Turkije. Hier is Cem Karaca met Bir Majij.

En met Mir Majis Dorjem Karachi zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Dat werd samengesteld door Rick Binnendijk. De volledige speellijst die vindt u uiteraard op onze site concertzender.nl.

Welkom bij de Concertzender. Klassiek, traditioneel en anders. Dit is Metamorfose. Het nummer 3 and 6, waarmee we deze metamorfose over Chinese muziek openden, staat op de recente cd Our World in Song van het trio Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho. Het nummer behoort tot het standaardrepertoire van de traditionele Chinese muziekstijl Jiangnan Shichu. Uit de oostelijke kustprovincies rond Shanghai. Maar echt traditioneel is deze uitvoering duidelijk niet. Man, Conte en Ho hebben flink met deze klassieker gestoeid met, naar hun eigen zeggen, als resultaat een joviaal nummer met een Amerikaans old-time atmosfeer. Eigenlijk zijn alle nummers op deze vrolijke cd de uitkomst van onbekommerd stoeien met muzikale klassiekers. Niet alleen uit China overigens, maar ook uit Frankrijk, Korea, Spanje, Wales en Hawaii. Dat deze cd toch thuis hoort in dit programma rond Chinese muziek zit hem in de gebruikte Chinese instrumenten en arrangementen die steeds een licht vervreemdend effect opleveren. Luistert u bijvoorbeeld naar het overbekende Zuid-Afrikaanse Shosholaza, met als koor de jongeren van de Taiwanese Ancient Ballads Troupe. En daarna, het is zo mogelijk nog bekender, het Frère Jacques, vader Jacob, in Chinese jazzstijl.

Na de jazzy-uitvoering van Frère Jacques door Man, Conte en Hoe hoorde u een traditioneel lied uit Binnen-Mongolië over de held Ga Da uit de late Qing-dynastie. Het werd gespeeld door het Chinese instrumentaal ensemble op de cd Masterpieces of Chinese Folk Song. Nu iets heel anders. Gong Lina. Het blijft een fenomeen in de hedendaagse Chinese muziek. Door de samenwerking met haar Duitse echtgenoot Robert Zoltich beschikt ze over een breed muzikaal repertoire van klassiek en traditioneel tot fusion van Chinese met westerse muziekstijlen. De orchestraties en arrangementen van de nummers zijn meestal bijzonder en vaak spectaculair. En dan is er vooral ook haar fenomenale stem. Luistert u naar drie nummers van een speciaal uitgebrachte cd, waarvan de titel vrij vertaald luidt Gong Lina, de oorspronkelijke zangeres van het goddelijke Tan Te.

U luistert naar de Concertzender met het programma Metamorfose. En na de virtuose zang van Gong Linna, terug naar de instrumentale klassiekers van de Chinese volksmuziek. U hoort achterin volgens Spring Greetings, Flowers en The Little Peach door het Chinese instrumentaal ensemble. Overigens, dit gelegenheidsensemble is 10 jaar geleden opgenomen in Santa Barbara in Californië. En het bestond uit louter virtuozen van de klassieke Chinese muziek, zoals Ji Bing Chen op Erhu en Wei Shan Liu op Kuzing. Prachtige muziek in een schitterende, doorzichtige opname.

klassieke Chinese muziek op de erhu en de guzheng. We gaan aan het eind van dit programma terug naar waar we begonnen, de muzikale reis van Wu Man, Louis Conte en Daniel Ho, langs de populaire klassieken van de wereld op Chinese instrumenten. Het eerste nummer wat u nu van hen gaat horen, Sakura Sakura, is Japans van origine. En het tweede, The Ashgrove, komt uit Wales. En het laatste van dit programma, Artirang, is Koreaans. Overigens blijft het wonderlijk hoe Chinese instrumenten in de traditional uit Wales plotseling heel westers gaan klinken. Dit programma van de Concertzender werd voor u samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek in Rotterdam.

Dat waren vier nummers van zangeres Lura van het album Heranka. No Blues is een vijfkoppige band die folk blues combineert met Arabische muziek die ze zelf Arabicana hebben genoemd. No Blues viert haar 10-jarig bestaan met het album Oh Yeah Habibi. Op dit album is de stem van Osama Melegi wat vaker te horen. De concertzender feliciteert haar van harte met dit jubileum. Vier nummers van dit album, allereerst Into the Caravan.

Dat was de groep No Blues met het nummer Osama Blues. We vervolgen deze wereldmineralen met twee tracks van het album Extra Deluxe Supreme van de New Yorkse band Hazmat Modine. Hazmat haalt haar inspiratie uit Memphis en Rocksteady. Hun klank lijkt soms 70er jaren en wel die van The Band. Maar ze ondergingen ook invloeden uit de Egyptische afropop, American Roots en Tuvan Soul. De nadruk van dit album ligt op de vocale harmonieën. U hoort zometeen Moving Stones, allereerst Your Sister, waarin de Tuvaanse keelzangersgroep Alash Ensemble is te horen.

Dat waren Moving Stones van Hazmat Modine. En dan gaan we deze Wereldmineralen bij de Concertzender afsluiten met Jonel McLeary. 3 tracks van zijn 3e album Pagodas. Engelsman Jonel McLeary is woonachtig in Rotterdam. Vanaf zijn 18e speelt hij gitaar. Hij wordt ook wel eens vergeleken met onder andere John Martin en Massive Attack. Het eerste nummer dat u gaat horen is This Idea of Us, gevolgd door Age of Self, geschreven door Robert Wyatt, om dit programma dan te besluiten met het nummer So Long. De volledige speellijst vindt u op onze website concertzender.nl. Met dank aan programmasamenstelster Caroline Clairen.

Ook Ney Eklersin van de Turkse diva Sezen Aksu is hartverscheurend. Haar versie was in de jaren 90 ongekend populair. Een bewijs dat Turkse volksmuziek ook nu niet uit de Turkse popmuziek is weg te denken. Seval Sam is een andere eigentijdse vertolker van Turkse volksmuziek. Ze put vooral uit haar geboortestreek het gebied rond de Zwarte Zee. De kemence is een soort knieviool. En de ongelijk opzwepende ritmes die u zojuist gaat horen maken dit tot een uitstekende dansmuziek. Tenminste, als u het ritme kunt volgen.

Het nummer Uskudara Giderken is een mooie afsluiter van deze uitzending. U herkent het nummer misschien wel. Eartha Kitt en zelfs Boney M. zijn aan de haal gegaan met deze melodie. Over de hele Balkan tot in de Arabische wereld en zelfs in Bangladesh is deze melodie te vinden. Het laat maar zien dat herkomst en eigendomsrecht bij veel Turku relatief zijn. Door de roerige geschiedenis, talloze migratiegolven en culturele kruisbestuiving is de bron van veel Turkse muziek moeilijk te achterhalen. Van één samenhangend genre, Turkse volksmuziek, is dan ook geen sprake. En hopelijk heeft u dat ook gehoord in de variatie van de klanken in de afgelopen nummers. Waar ook vandaan, Mustafa Ötkent, versie van Uskudar, is origineel en vooral dansbaar.

Welkom bij het programma Wereldmineralen. Vandaag een aflevering met traditionele klanken uit heel verschillende muziektradities. Muziek uit Kameroen en uit Afghanistan. We gaan van start met muziek van de Fulani, een islamitische bevolkingsgroep uit Noord-Kameroen. In de opname, gemaakt omstreeks 1980, horen we de repeterende, hypnotiserende patronen van een hobo-speler en enkele drummers. Hierna laten we in zijn geheel de LP L'Afghanistan Eternel horen. Een in 1979 uitgebracht album met opname uit 1973. Een Taliban-doctrine die in de jaren 90 domweg alle muziek taboe zal verklaren, is in het Afghanistan van 1973 nog een verre, bizarre, boze droom. In die relatieve rust van de vroege 70's verricht Jean-Benoît Kaufman, een door Afghanistan reizende producer, geweldig muzikaal missiewerk. Hij doet dat als hij de zang van de heren Tambaku en Nahim vastlegt en zo ook hun fraaie spel op de langhalsluiten, tamboer en rubab. Zij zingen liederen over de liefde en over een rijk, heroïsch verleden. Het album L'Afghanistan Eternel is een fascinerende momentopname van een muzikale traditie die in de afgelopen decennia rakenklappen opliep en bijna werd uitgewist door een horde religieuze fanaten. De speellijst van dit programma vindt u op onze website concertzender.nl. Samensteller van dit programma is Pieter de Rooij.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen. Vandaag met opname uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is de concertzender met Wereldmineralen, vandaag met traditionele muziek uit Kameroen en Afghanistan. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender, naar het programma Metamorfose, waarin we aandacht besteden aan het festival Interceltique, dat van 1 tot 10 augustus werd gehouden in het Franse Lorient. De nummers die u hoorde geven een goed beeld van de levendige programmering van het festival Interceltique. Van de popachtige folk van Susan Vega en de Latin Fusion van de groep Salsa Celtique tot de klassieke doedelzak en de gavotte van de Bretonse dansfeesten. Het past allemaal zonder problemen in de vele tenten verspreid over de stad. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de spontane optredens van groepjes liefhebbers die langs de kades en terrassen geheel gratis je lunch opluisteren met fantastische muziek. Als het niet regent natuurlijk. En dat is in Brittannië, net als in Nederland, altijd in the hands of God.

Canto al Tiempo was de titel van dit stuk. Tot slot muziek van Anoushka Shankar. Erg Iers of Keltisch is het niet, maar ze is dit jaar ongetwijfeld een fantastische aanwinst voor het festival Inter Celtique in Lorient. En ik vermeld u het nog even. Alle gegevens over dit programma kunt u natuurlijk vinden op onze site concertzender.nl. Het programma werd voor de Concertzender samengesteld door Gozewijn van Beek. Met dank aan Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

Dit is de concertzender met Éxitos Musicales. La Voz de América Latina, deel 2 over Mercedes Sosa. Na aanleiding van het overlijden van Mercedes Sosa op zondag 4 oktober 2009... zond de concertzender op 23 oktober 2009 deel 1 van dit programma uit. En dat is nog steeds te beluisteren via Uitzending Gemist op onze website. Nu is het tijd voor een tweede deel, want het platenoeuvre van Mercedes Sosa was gigantisch en ze werden ook over de hele wereld verkocht. Allereerst een heel bekend stuk, eens gezongen en geschreven door haar Chileense vriendin Violeta Parra, de canción Gracias a la Vida.

In 1971 werd er een hele LP door Mercedes Sosa aan Violeta Parra gewijd. Homenaje a Violeta Parra. Daarvan draaien we nu de Chacarera de Fiesta en Fiesta.

Vorige maand besteedden we hier bij de Concertzender al uitgebreid aandacht aan de ook net overleden Ariel Ramirez. U weet wel, van de Missa Criolla. Onder de vele werken van Ariel Ramirez was ook de Cantata Sudamericana uit 1972. En die werd vertolkt door Mercedes Sosa. Daarvan hoort u nu Canta tu Canción

Al in de vroege Philips-jaren van Mercedes Sosa in 1966 gaf ze blijk van haar protesthouding ten opzichte van het regime in Argentinië. Een LP met als titel Ik zing niet om het zingen was al een steek onder water, hoewel je nog niet van openlijke protestsongs kon spreken. Van deze LP, Yo no canto por cantar, nu de canción Quena.

Veel titels uit haar repertoire haalden de hitlijsten. Ze kreeg dan ook zeer veel onderscheidingen, zoals Premio Atahualpa, La Figura del Año, Mejor Álbum del Año, enzovoort. Er kwamen veel nummers op een in Spanje in 1975 uitgegeven plaat terecht onder de titel Disco de Oro. Gouden platen dus, die voor 1975 waren uitgebracht. Hiervan hoort u nu het patriotische Canción para mi América.

De platenmaatschappij RCA zal zich de haren uit het hoofd hebben getrokken toen ze merkte dat Mercedes Sosa bij Philips uitgroeide tot een ware vedette. Door haar optreden raakte het publiek in vervoering. RCA liet Mercedes Sosa namelijk als een blok vallen na haar eerste opname. Ze vonden haar artistiek niet de moeite waard. Er werd dan ook nog haastig een LP uitgebracht met haar vroegere werk. Een LP met gewone Argentijnse folklore. In Galopa, Paraguayaans getint dus, uit het gebied van de litoral, Gangadero.

Atahualpa Yupanqui was in die tijd ook erg populair in Argentinië en net als Mercedes Sosa een strijdbaar persoon. Ook zijn teksten waren vooral in het begin nogal mild, maar de goede verstaander had maar een half woord nodig. Van de LP Con Sabor a Mercedes Sosa uit 1968, het lied van de eenzame indiaan die het gevoel heeft dat alleen de maan zijn eenzame weg begrijpt. Luna Tucumana.

Dit is de Concertzender met het programma Exitos Musicales. Met deel 2 van La Voz de America rond Mercedes Sosa. Een lied dat Mercedes Sosa zong toen ze nog gedwongen in het buitenland verbleef. Het was nog 1981. Van de LP Als ik aan mijn land terugdenk. Een chacarera. La Flor Azul.

Een veelzeggende titel voor de LP, Tot de Overwinning, Hasta la Victoria, verscheen in 1972. Een Argentijnse zamba, Valderrama.

een oude volksmelodie, opgepoetst door Atahualpa Yupanqui en nu gezongen door Mercedes Sosa, kwam ook terecht op de Disco de Oro LP uit 1975. Een canción, Duerme Negrito.

0: Toen Mercedes Sosa na de bevrijding van het generaalsregime weer in Argentinië terugkwam in 1982, wachtte haar een heldenontvangst. Een stadion met publiek en met veel bevriende gasten op het podium. Er werd een dubbel LP van gemaakt. En let ook eens op de reacties van het publiek in het nummer Solo le pido adiós.
1: Vamos a cantar todo junto. Gracias.
2: Ahora lo va a cantar todo.
1: Todo junto, por favor. Gracias. Muchas gracias.

Iedereen wilde wel met de charismatische Mercedes Sosa een plaat maken. Een cd, Acústico, onder de titel Amigos Míos, kwam in 1988 tot stand. Hiervan hoort u nu een chacarera samen met de folklore groep Los Andariegos, Arana.

Negen maanden later, ook in 1966, verscheen alweer een nieuwe LP, Hermano. U hoort daarvan de titelsong, Broer, ofwel Hermano, die later ook op de Disco de Oro plaat terecht kwam.

Hoewel er een groot leeftijdsverschil bestond tussen de Chileense Violeta Parra en Mercedes Sosa, waren ze heel erg goed bevriend. Mercedes heeft dan ook veel verdriet gehad van het onverwachte uit het leven stappen van Violeta Parra. Van de LP, bedoeld als eerbetoon aan haar homenaje a Violeta Parra, allerlei Parra-composities. Hier Me gustan los estudiantes.

We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Exitos Musicalis. U kunt de volledige speellijst natuurlijk terugvinden op onze website www.concertzender.nl. En daar kunt u deze uitzending ook nog eens terugluisteren. Deze aflevering van Exitos Musicalis werd samengesteld door Henk Braaksma. Nog één opname van de eerste afgekeurde LP van Mercedes Sosa met de Zamba Tropero Padre. En misschien is er daarna nog tijd over voor het lied van Violeta Parra, Volver a los 17.

Steven Kappelman, Bart Leleveld, Sanem Kalpa en ik ben Desa Dres. Wie weet, tot volgende keer. En bedankt, concertzender. Hey!

Vorige maand sloten we een uitzending van Folk It over de nieuwe benadering van Ierse en Schotse folkmuziek af met twee tracks van de Iers-Amerikaanse superformatie The Gloaming. Deel 2 gaan we weer van start met een laatste track van de CD Live at the NCH van The Gloaming.

De gloaming etaleren zich vooral met lange, uitgesponnen nummers met een sterk dynamische ontwikkeling. Bij de groep Slow Moving Clouds is dat anders. De naam van de groep geeft heel goed weer waar het bij hen om gaat. Langzaam voortschrijdende melodieën met subtiele veranderingen. De instrumentatie is opmerkzaam. Viool, nikkelharpa en cello. En daardoor heeft de muziek de sfeer van een klassiek strijktrio. De uit Dublin komende post-folk groep Slow Moving Clouds brengt een organische mix van Ierse en Scandinavische folk, maar dan wel met barok, klassieke en post-rock invloeden. Drie fragmenten van hun debuut-cd Us.

Op het volgende album, Starfall, vervangt Slow Moving Clouds de zang in songs door woordloos gezongen vocalen. Zo wordt de stem een extra instrument. Tevens worden soundscapes en geluidsbewerkingen ingezet. De muziek wordt daardoor wat mystieker en ja, het pakt als een soort soundtrack uit. 4 tracks van het album Starfall.

Ross en Alasdair C. White, naamgenoten maar geen familie, vormen het Schotse duo White. Ze versmelten oude Gaelic ballads met de nieuwste elektronische instrumenten en klankeffecten. Twee tracks van hun debuutalbum Farage.

Op het debuut van het Schotse duo White is meer sprake van traditionele zang op een elektronische begeleiding. Opvolger Term gaat daarin wat verder. De elektronische trucendoos wordt helemaal uitgepakt en het lijkt alsof je naar de muziek van een science fiction serie, maar dan wel op de westerse Schotse eilanden. In tegenstelling tot pioniers als Martin Bennett en bijvoorbeeld Talita McKenzie met Mouth Music, scoort White heel veel succes. En dan met name bij de jongere generatie. Dat komt ongetwijfeld door hun eigen tijdse versie van electrofolk. Nou, dat klinkt wel een beetje anders, hè, dan het inmiddels wat belegen Wild Rover, The Blacksmith of Caledonia. Folkmuziek blijft zich vernieuwen. Dat zal intussen wel duidelijk zijn. In twee uitzendingen gaven we een vluchtige blik op de ontwikkelingen in Ierland en Schotland. Marius Roeting stelde deze folkhit samen.